Yeah, Carl Perkins, and put your cat clothes on. Zijn label Rockabilly, einde stunde Rocking 50s met Erik van der Meerakker aan microfoon. Oké, we vangen uit aan met Rhythm and Blues en een R&B jiver met de Hey Jackson Quintet. Met 16 teens, dressed in jeans, rock around the juke machine, here we go!

0: Poppin' in the Model A en Cursin' Under the Moon. Dat is waar Randall Baker met de Rainbow Drifters. Oké, van Hillbilly gaat schrijven richting Crackabilly. De Sure Shots zijn we hier. Met Don't Treat Me This Way.
1: Don't treat me this way on our first date.

That's it! Zo wijd als instrumentalische Bar X Boogie van Paul Zito. Daar is niet veel over in bekend. Er kwam angeblich aus Moropna, een kleine stadje in de gegend van Chepperton in Victoria in Australië. Zijn regionale rockabilly-einspielingen worden dan maar sneller in deze regio angeblich verkauft. Deshalb zijn dat extreem zeldene rariteiten van hem. De nächste platte van hem is, geloof ik, ook niemals digitaal reissued of een CD. Paul Zito nog eenmaal met All I Can Do Is Cry.

Mr. Nagel in the jukebox en let's rock all night and day. Dat is waar Willie Gooten met Put the Nagel in the jukebox aangespeeld damals in Louisiana. We blijven nog een klein beetje in Louisiana met Bobby Charles. En Bobby Charles had damals in die funse jaren dat is originaal van See You Later Alligator en A Million Seller voor Bill Haley en The Comets. Aber das erste Original kommt aus 1955, Bobby Charles, and see you later, Alligator.

Grab that style, dat waar. Bobby Charles met die allereerste originale versie van hem. Van See You Later, Alligator. Natuurlijk aan mij te bekend van Bill Haley. Bobby Charles, een wijze Amerikaner, damals in die zwarte rhythm and blues charge in Amerika. Niet ganz ongewöhnlich, damals. We blijven nog een klein beetje hangen in de halve dunne doo-wop, rhythm and blues scene, 50 jaar, Jesse Belvin en de Space Riders aanwezig hier met My Satellite.

0: Jezebel Van en Satellite. We gaan nog eenmaal terug richting de Sun Studio, de Sun Recording Studio van Sam Phillips. De Rocking Guitar Man, Carl Perkinson weer hier. Wild Rockabilly in Caledonia.
1: Well, I'm a walker, baby, super great, big feet. Y'all

0: baby wouldn't let me. That lover wouldn't let me go. That baby hollered, no, no, no. That baby wouldn't let me stand. She took away all the man. That lover wouldn't let me see.
1: The fabulous doll. Parking Schwaders met Her Love, Rubatov. Want vorig hebben we van Carl Perkins ook gespeeld Caldonia en Original van Louis Jordan en de Stephanie Five. Beide songs van Carl Perkins worden damals in die 50er jaren überhaupt niet veröffentlicht. Of dat is Sun Label. Oké. Van Sun Label Rockabilly gaan we jetzt richting de Revival, Engelse Revival Rockabilly. En de 70er, aanvang 80er jaren met Delta's und Honey Babe.

0: that mama has got to go.
1: Yeah, stop, bop, and go. That's what I Rick Brown, the Mambo Baby. Of Atlantic Records, 1954. En vorher hebben we ook Pretty Boy gespeeld. Een pseudoniemnaam voor Don Convey. Een bekende rhythm and blues artiest, maar in die fancy jaren. Maar dat is waar. Zijn de eerste platen met Bip Bop Bip ook of Atlantic Records, 1957. Jede Woche, 50s, Rhythm and Blues, Jive, Hillbilly und Rockabilly. Auf die freie österreichische Rundfunken, Radio Fabrik in Salzburg, Radio Frau in Linz und Radio Helsinki in Graz. Okay, we rocken boppen soms strolen gemütlich weiter mit Larry Doubt and the Rockatones. Mit Blues Swingin' Mama, Rockabilly, los geht's!

Johnny with a hard rock machine. Skinny Jim and the Wildcats of Tail Records. Ride the gates richting New Mexico of the prairie rond New Mexico. In de gegend waar die eerste atoombommen worden gezonderd. Alweer hier, Bob Taylor met Thunder Rock.